Emba kwa isa omineze, shukuru kusaraba se gumere miseswa na mitatu Tizende kwa ita, natutse kumadoko ni anoto Enda mudiro, gumisira Oturufuni moe 84-80-27-638 84-80-27-638 Tamdiro gumisira